0: 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Chuck, gone.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva, marine vrouwenafdeling, wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

Tu les entends, Gigi?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De expresstrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. De rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
2: Wat is dit een leuk programma, zeg.

0: heb je een beetje wax in je haren voordat je naar het werk gaat. En je hebt een beetje wax op de radio. Deze kwam weer right between the eyes. Een hele goede morgen. Het is vrijdagmorgen op Golden Oldies Radio. Mijn naam is John. En ik ben hier voor de komende 2 uur heerlijke muziek te presenteren tijdens deze Morning Memories Classic Hits op de vrijdagochtend. En dat is het begin. En dat is het begin van iets geweldigs deze radiodag op Golden Oldies Radio. Het is namelijk de Vrijdag Experience. Met de hele dag de mooiste programma's voor de vrijdag. Maar die gaan we even officieel openen deze dag. Dat doen we namelijk altijd.
1: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.

Ja, we horen door de microfoon heen. Maar de discjockey van dienst is wat verkouden. En dat is eigenlijk al 2 weken zo. Dus we zitten te wachten tot het voorbij gaat. Hè. Dus misschien dat we voor deze vrijdagochtend tussen 8 en 10 3 plaatjes draaien. Voordat we weer wat gaan zeggen. Ja. Om een beetje de stem te sparen. Wat we wel hebben is vraag het aan ChatGPT.

0: zongen verliefd tegen elkaar, I Got You Babe. Terwijl Sonny Cher zowat de hele huiskamer rondsloeg, zo bleek later dan. En in de jaren 80, halverwege de jaren 80, een mooie hit voor de Engelse formatie UB40. Daarbij werden ze geholpen door Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders. Ja, vrienden, het is weer tijd voor voor de stelling.
1: De stelling van dit uur.
0: Mm-hmm.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, het is een beetje vreemd hoor op deze vrijdagochtend, maar we doen het toch wel. Kent u Frederik Bauer? Nee, Frederik Bauer, geen familie van Frans Bauer, is de bedenker van de Pringles-verpakking. Sommige mensen zijn er dol op. Doe mij maar een lekkere zak met gewone chips. Maar goed, die meneer Bauer is de bedenker van die buisje, die kartonnen buis van de Pringles-verpakking. En wij beweren nu dit uur dat na zijn overlijden is hij gecremeerd en is zijn as daarna in zo'n Pringlesbus gestopt. En is die in die bus begraven, in zo'n Pringlesbus. Ik weet niet welke smaak. Zout of paprika. Nou ja, goed. Het is dus de vraag, is dat waar of niet waar? Bent u nieuwsgierig naar het juiste antwoord? Blijf dan luisteren. We vertellen het wat later.

Gompie. En de dienstdoende discjockey Alda, die liet al het kroegpersoneel elke keer meezingen in het stukje tussen Na Alice en het volgende stukje van het liedje. En dan zong iedereen in de kroeg mee Alice, who the fuck is Alice? Bekende muzikant Peter Koelewijn werd geïnformeerd door een lokale man, een muziekmannetje, meneer Peters uit Nijmegen, dat dit wel mogelijk een hit zou zijn. Peter Koelewijn heeft het toen opgenomen, maar niet onder zijn eigen naam, maar onder de naam van het café, de naam Gompie. En het is een grote hit geworden in die tijd. Hè. Ja, mooi hoor. Alice, who the fuck is Alice? Zometeen antwoord op de stelling van het uur, of het waar is of niet waar, dat de bedenker van het Pringles verpakkingsbusje is begraven in zijn...

0: gingen 60 jaar terug in de tijd. Een grote hit voor de Beatles in 1966. Een plaatje over de onzichtbaarheid van veel mensen. Mensen zoals u en ik, die wellicht niemand anders kennen of die weinig mensen kennen. En dat is dan weer mooi gezongen in dit heerlijke nummer van de Beatles. Eleanor Rigby. Vrienden, dan nu die ene stelling van het uur. Namelijk dat meneertje Bauer, Frederik Bauer, de bedenker van de Pringles-verpakking. Dat is die bekende kartonnen bus, hè, waar die chipjes in gaan. Die is na zijn overlijden gecremeerd. En zijn as is daarna in een Pringles-bus gestopt. En daarin is die dus verder begraven. Is dat waar of niet waar? Ja, je kan het een beetje raden, denk ik.
1: De stelling is...
0: Mm-hmm.
1: Waar?
0: Ja, het is echt waar. Anders gaan we zoiets niet op de radio gooien natuurlijk. Hè. Nee, nou, laten we dan bijbehorende stemmige muziek doen. Voor deze meneer Bauer. Gecremeerd en begraven in zijn Pringlesbus. Hier is Slick.

0: muziek uit eind jaren 70 van de Nederlandse formatie Sweet Buster, Still Believe It. En u zult denken, hey, maar John, het is toch een hit van Herman Brood? Dat klopt. Deze man die het zingt, die heeft dat nummer voor Herman Brood geschreven. En heeft het zelf ook geprobeerd. En daar is het ook nog een keer een bescheiden hitje mee geworden. Daarom deze keer niet de Herman Brood versie, maar die van Sweet Buster.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, zolang ik nog stem heb, zal ik dit programma nog eventjes blijven presenteren deze ochtend. Maar het is veel water drinken. Veel hoestdrankjes tot me nemen en pilletjes en dan gaat het allemaal wel. Nou, we moeten toch eventjes een stukje praten nu, want we gaan een vraag behandelen die we gaan stellen aan ChatGPT. En wij bedanken voor het stellen van de vraag Evert Franken uit Asten. Evert zeg, ik ben een geboren en getogen Brabander. Dus dan weet je het wel, ik vier carnaval, ik eet regelmatig een worstenbroodje en, zegt hij, ik praat met een dialect. En ook op dat laatste, dat praten met een dialect, ben ik erg trots op. Maar goed, zegt Evert, ik ben niet de enige in Nederland die met een dialect praat. Heel veel Nederlanders hebben dat. Alleen vraagt hij zich af, hoe is dat nou

0: weet ik dat zelfs elk dorpje nog weer net een iets ander dialectje praat. Ja, heel bijzonder. Maar goed, nou vraag Evert aan ons of wij eens willen uitzoeken via ChatGPT hoe het nou komt dat er in Nederland en wellicht ook in andere landen in de wereld allemaal verschillende dialecten zijn. Ja, nou, ik moet zeggen, interessante vraag. We gaan eens even luisteren naar het antwoord, Evert.
1: De Nederlandse dialecten zijn ontstaan doordat verschillende Germaanse stammen zich in Nederland vestigden. De Friezen in het noorden, de Saksen in het oosten en de Franken in het westen en zuiden. Omdat mensen vroeger weinig reisden, ontwikkelde elke regio eeuwenlang zijn eigen manier van spreken. Rivieren, handel en invloeden uit Duitsland en Vlaanderen maakten de verschillen nog groter. Het standaard Nederlands ontstond pas in de 16e en 17e eeuw. Daarvoor sprak vrijwel iedereen een streekdialect. Daarom bestaan die dialecten vandaag nog steeds.

En dat betekent, ik hoorde het in de druivenranken. Ja. Maar dat schijnt dan weer te staan voor... ik hoorde het in de wandelgangen. Men zei dat. Ik heb gehoord dat, hè, zo. Dat. U kent dat wel van het werk alvast. Marvin Gaye had er een hit mee. En het nummer scoorde ook nog goed als reclamedeuntje voor een bekend spijkerbroekmerk. Vrienden, we moeten opschieten, want we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. We zijn ook weer enorm benieuwd natuurlijk wat er in de wereld is gebeurd. En zometeen weer een vraag aan ChatGPT in het tweede uur. En dat gaat over, ja, heel vreemd, een gewond dier. Nou ja, blijf luisteren. Zometeen in het tweede uur meer. En we gaan op weg naar het nieuws met Erik Meesie. Hij bezingt het leven zonder jou. En dat is niet

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

techniek dat we dit soort oude plaatjes nog steeds kunnen draaien. Want dit is uit 1965, vrienden. Ja, meer dan 60 jaar oud. De Spencer Davis Band en Keep On Running. Formatie trouwens die een aantal hits heeft gehad. En plaatjes ook, die hitplaatjes, die veelvuldig zijn gebruikt in filmfragmenten. Als ik denk aan Gimme Some Loving, I'm A Man en natuurlijk deze Keep On Running. Je zal je wellicht allemaal nog wel een film kunnen herinneren waarin deze muziek van de Spencer Davis Groep is gebruikt. Ja, welkom bij het tweede uur van de Morning Classics. Mooie herinneringen in muziek. En we proberen u weer wijzer te maken met een stelling van het uur en een vraag aan de computer. En ik probeer mezelf nog steeds verstaanbaar te maken. Het valt niet mee, want een verkoudheid die heeft door mijn hele lichaam heen geslagen. Maar we

0: zo. Ik moest even het volume hier in de studio wat zachter zetten, want we zaten allemaal mee te zingen met dit lekkere plaatje. Cheap Trick dus. Eind jaren 70, nummer 1 hit in de top 40 met I Want You To Want Me. Moet wel eerlijk erbij vertellen, en dat weet je waarschijnlijk ook nog als oude rakker, dat het wel de live versie van deze plaat betrof die nummer 1 stond. Ja, vrienden, en dan is het nu tijd voor dat ene moment.
1: De stelling van dit uur. Is het waar of niet waar?
0: Ja, dat is altijd weer de vraag. Wij hebben de volgende stelling voor u. Denkt u er even over na of het waar of niet waar is. De langste plaatsnaam die Nederland kent bestaat uit 36 letters. Is dat waar of is dat niet waar? We gaan het u over een plaatje of wat vertellen. Wat is het aantal letters van de plaatsnaam? En ja, wat is de naam van de plaatsnaam natuurlijk? Hè? Het is een naam in de provincie Drenthe, dat kan ik u wel vertellen. Maar ja, is dat 36 letters lang?

0: Nederland zou wonen, dan zou hij met pensioen kunnen. Maar dat is hij nog niet. Hij is nog steeds actief. Ooit geboren in Havana in Cuba. Net als een andere bekende zangeres, Gloria Estefan. Maar ook Jennifer Lopez en Ricky Martin. Allemaal in Cuba geboren. Tegenwoordig allemaal werkzaam en al langere tijd wonend in Amerika. En dat is hetzelfde met deze John Secada. Je hoort dus een allergrootste hit. En die heet Just Another Day Without You. Kan ik even... Ja, excuus hoor. Ik zie dat ik nog even een geluidje moet klaarzetten. Heeft u een momentje? Ja, nou, zo moet het goed zijn. Excuus, ja, discjockey is een beetje ziek. Dus dan gaat het allemaal niet zo snel en lekker als het normaal zou moeten. We hebben de stelling van dit uur, vrienden. Wij hebben gezegd, de langste plaatsnaam die Nederland kent bestaat uit 36 letters. Behoorlijk wat, hè?
1: De stelling is...
0: Ja?
1: Niet waar.
0: Nee, dat klopt. Het is niet waar. De langste plaatsnaam die Nederland kent bestaat namelijk maar uit 25 letters. Dat is ook behoorlijk wat, hoor, moet ik zeggen. Het is Gasselte Boerenveense Mond in de provincie Drenthe.

0: beste radiovrienden. Dit is een formatie die regelmatig te gast zijn in ons programma. En ook een welkome gast zijn. Want ze maken mooie muziek met herinneringen uit de jaren 60. We hebben het over de Fortunes. Je hoorde Seasons in the Sun. Ja, en dan nu eventjes weer wat serieus.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Want we gaan weer een vraag stellen. Die vraag is afkomstig van José... hoe heet ze? José de Ruin. José de Ruin uit Ellecom. En José zegt, ik herinner me een raar verhaal dat mijn moeder ons ooit vertelde. Namelijk dat er een kip zou hebben bestaan. Of het kan ook een haan zijn geweest hoor, dat weet ik niet zeker. Maar het was dus een kip of een haan wiens kop eraf was gehakt omdat die geslacht moest worden. Maar die kip die was zonder kop nog weggelopen. En daarna bleek hij gewoon niet dood te gaan. Nee, hij bleef leven. Hij heeft namelijk daarna nog jaren geleefd. Nou, als kind raak je onder de indruk van zo'n verhaal. Ik vond het ook best eng, kan ik me nog herinneren. Maar nou was ik toch wel benieuwd of mijn moeder een waar verhaal heeft verteld. Of dat ze dat gewoon verzonnen heeft. Ja, zo was mijn moeder ook. Dus de vraag is die ik zou willen stellen aan ChatGPT is... heeft er dus ooit een kip bestaan wiens kop eraf is gehakt en die daarna nog door is geleefd? Ja, bijzonder verhaal, hè? Daar zijn we denk ik met Sam wel even nieuwsgierig naar. Dus we gaan eens even luisteren wat ChatGPT zegt.
2: Ja, dat verhaal klopt grotendeels.
0: Het klopt.
2: Het bekendste geval is dat van Mike the Headless Chicken... een kip die in 1945 in de Amerikaanse staat Colorado werd onthoofd... maar toch nog ongeveer 18 maanden bleef leven. Image. Hoe kon dat? De boer probeerde de kip te slachten met een bijl. De slag miste een deel van de hersenstam en één ooropening. Bij vogels bevinden belangrijke zenuwcentra voor ademhaling, hartslag en reflexen... zich laag in de hersenen, dicht bij de nek. Omdat dat deel intact bleef, bleef de kip ademen... haar evenwicht deels bewaren en reflexmatig bewegen. De eigenaar voedde haar vervolgens met water en vloeibaar voedsel via een druppelaar in de slokdarm. Mike werd zelfs een nationale attractie en werd tentoongesteld op kermissen. Uiteindelijk stierf hij doordat hij zich verslikte en de benodigde hulpmiddelen om zijn luchtweg vrij te maken niet bij de hand waren. Er zijn ook andere meldingen van kippen die uren of dagen zonder kop rondliepen. Maar Mike is vooruit het best gedocumenteerde geval en wordt algemeen beschouwd als authentiek. Het was dus niet zo dat de kip volledig zonder hersenen leefde. Een cruciaal deel van de hersenstam was blijven zitten, waardoor de basisfuncties van het lichaam konden doorgaan. Kort gezegd, een kip kan niet echt leven zonder alle hersenen. Maar een gedeeltelijk onthoofde kip kan in uitzonderlijk gevallen verrassend lang overleven als de hersenstam intact blijft.

0: weer zo'n plaat die nooit gaat vervelen. 10cc, I am not in love. En wat een prachtig verhaal net van onze computer over een kip zonder kop die nog een lange tijd is blijven leven. Heel bijzonder. Trouwens, over iemand gesproken die praat als een kip zonder kop. Nou, dan hebben we het niet over Hans Grootes, want die praat als een heel bijzonder iemand. Luister zelf even, want je kan het zo horen. Hij zit hier in deze studio tussen 10 en 12 uur. Hans, wat heb je trouwens? Je hebt niet zo'n lekkere aftershave op. Wat zeg je? Oh, je hebt allemaal kruiden op je lijf gesmeerd, omdat je bang was om ziek te worden. Oh, ja. Sorry hoor, was niet de bedoeling om jou ziek te maken vandaag.
1: You only hear the best classics. All the time. On Golden Oldies Radio.
0: Ja vrienden, ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Wij spreken elkaar weer volgende week vrijdag. En ik hoop dan dat de stem wat beter is in ieder geval. Veel plezier met Hans Grootes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

1986, Paul Weller en de Style Council uit de film Absolute Beginners. Have you ever had it blue? Aan het begin van deze aflevering van de Toon Tunes tot 12 uur. Dankjewel John Dekker voor jouw golden memories. Ze waren weer lekker en vergeten doen we ze zeker niet. En wij gaan door in de Toon Tunes met een klassieker uit de jaren 60. Dit zijn de Four Tops. Loving You is Sweeter Than Ever.

0: met Golden Oldies Radio en muziek zonder franje op weg naar Oranje. Nog eventjes een paar nachtjes slapen en dan gaan we aan het zien, jongens, wat ze gaan presteren. De afgelopen week was het niet al te best. Wat betreft de muziek op Golden Oldies Radio, we gaan nu door met de Nedertoontune.
1: De Nedertoontune.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Als de zomer dan niet naar ons toe komt, dan zoeken we hem gewoon op. Je hoorde Baila Baila van de Gypsy Kings hier in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En na het spektakel, het feest van de Gypsy Kings, iets moois uit 1985. Een plaat die nooit in de tipperaar heeft gestaan of in de top 40, maar wel bijna elk jaar in de top 2000.

Zoals elke week in dit programma, zo rond deze tijd, de wekelijkse cliffhanger. Dat betekent een oude hit van Cliff Richard. Dit was er eentje, 1960. Samen met The Shadows. Het was een vierde nummer 1 hit in Engeland. I

Op het podium waar de grootste artiesten ter wereld elkaar alle ruimte geven. Podium Golden Oldies Radio. The Commodores, Just Want to Be Close to You uit 1976. Het jaar van de Lockheed affaire met Prins Bernard. De man werd beschuldigd van omkoping en dat werd later ook nog bewezen.

absolute discoheld was in de jaren 70, begin 80. Bedenk maar aan Relight My Fire and I Can Dream About You. Dit was Dan Hartman met een wat minder bekend nummer, Instant Replay. Daarom niet minder leuk hoor. Je hoort hem hier op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. En dat geldt ook voor deze klassieker van de man die we kennen van onder andere Spanish Stroll. Ik heb het over Ming DeVille en Each Word's A Beat of My Heart.

liedje. Nou, dat kan kloppen. Het is een oude hit van de Spinners. Later ook nog eens een keer in een soort Blue Eyed Soul melodie uitgebracht door Daryl Hall en Joan Oates. It's a Shame, je hoorde Money Love. Dat was weer een hele bekende hit in de zogeheten hip-hop periode. Jaren 80. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio. Dat geldt ook voor de nu volgende klassieker van Jonathan King. Dit is Cherry Cherry.

60s, de 70s, de 80s, de 90s en zo nu en dan een zero's. Ze komen allemaal aan bod hier bij Golden Oldies Radio. Dit is er eentje uit 1970. Jonathan King en Cherry Cherry. Nou, ik heb ze al zien liggen in de diverse supermarkten hoor. De nieuwe kersen. Alhoewel, ik zou je aanraden om nog even te wachten. Want je kan beter die wat grotere nemen, die wat donkere. Die echt uit de Betuwe komen. Die zijn het lekkerst over het algemeen. Nu wat Franstalige muziek op je radio. Tot aan het nieuws van 11 uur. We spreken elkaar straks weer voor deel 2 van de Toontunes. Si ce soir,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwesten waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. Verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

1986, de hit van Nicole McLeod. Ze haalde de nummer 9 in de Nederlandse top 40 met Don't You Want My Love. Aan het begin van dit tweede gedeelte van de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Waar we gelijk doorgaan met de man die vele hits schreef voor anderen, maar er zo nu en dan ook zelf eentje maakte. En dan heb ik het over Albert Hammond. It Never Rains in Southern California. Moet je zien natuurlijk.

het kenmerkende stemgeluid van zanger Jacques Kloes. De Dizzy Mans Band uit 1971 haalde de top 40 en werd zelfs vijfde met It's a Matter of Fact. En Jacques Kloes, daar kan ik je nog over vertellen dat de man na zijn carrière bij de Dizzy Mans Band jarenlang een kroeg heeft gehad. Het Café van Kloes heette dat in Beverwijk. Dat is helaas later failliet gegaan. En in 2015 is Jacques Kloes overleden na een hartinfarct. Dit is Golden Oldies Radio met nog meer nederpop op je radio. Richelle, Dance Around the World. Hey.

of je vindt er helemaal niets aan. Het lijkt zo nu en dan alsof er geen middenweg bestaat bij deze zangeres Mariah Carey. Je hoorde Dream Lover. Ik heb het al eerder gezegd vandaag, als de zon niet naar ons toe komt, dan zoeken we deze zelf wel op.

16 januari 1989, toen stond dit nummer in de Nederlandse top 40. Melissa Etheridge en Like the Way I Do in de live-uitvoering. Op diezelfde dag speelde de Rushdie-affaire en waren er de rasserellen in Miami. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio. In dit programma, de Twin Tunes, waar we nu alle ruimte vrijmaken voor dit nummer. Het is Melee en Built to Last.

Ook in 1968 wisten ze echt wel hoe ze samples van andere nummers moesten gebruiken. Dit is een beetje, ja, het lijkt wat op Woolly Bully. De 1910 Fruit Gum Company uit 1968 met dit nummer Simon Says. Ja, je hoort het hier op Golden Oldies Radio met de muziek uit de 60s, de 70s, de 80s, de 90s en de zero's. En een jaar of 6 à 7 later, als het nummer wat we zojuist draaiden, kwam dit uit. Uit de UK. Een lekkere meezinger op deze vrijdagmorgen. The Rubettes en Tonight.

Zo'n 30 jaar lang verdiende hij toch aardig de kost als basgitarist bij de Rolling Stones. Tot hij het zat was in 81, toen ging hij voor zichzelf beginnen. En opende in 1989 een restaurant. Het restaurant heette Sticky Fingers. Dat heeft bestaan tot 2021, tot aan corona. Helaas ging Bill Wyman's restaurant toen

kan een mens zich druk maken. Eurodance muziek uit Duitsland, het jaar 1994. Je hoorde Magic Affair en Omen 3. We gaan ver terug in de tijd, jaren 60. In het vorige uur hoorde je de Four Tops van dezelfde schrijver als van dit nummer. Ik heb het over Ivy Joe Hunter. Dit zijn de Isley Brothers.

Zeker bij een radiostation dat goud van oud hoog in het vaandel heeft staan, mag dit nummer natuurlijk nooit ontbreken. De Isley Brothers. And this old heart of mine is weak for you. Tot zover de Toon Tunes voor deze vrijdag. Straks na 12 uur de Leeuwenkuil met Edwin Simonis. Hij is gelukkig hersteld. Stem is weer redelijk op orde, heeft hij me zojuist laten weten. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wat mij betreft graag tot volgende week. En voor het komend weekend heel veel succes met Oranje.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

een plaat over een krant die te laat komt. Maar ze deden het vol verven. En het was het begin van de leeuwenkuil vandaag op deze prachtige vrijdag. Een Friday Experience van Jawelste. Met Hans Groters zojuist op de radio tussen 10 en 12 uur. En vanaf 12 uur tot 2 uur is het mijn beurt weer met de leeuwenkuil. Met dank aan Frank van Roosendaal. Die vorige week de show prachtig overnam. Nou, je hoort het, ik ben er weer. De stem is oké, geloof ik. Hoesten, dat gebeurt nog wel. Maar ik hoop dat dat gebeurt in de momenten dat jullie het niet horen. En ja, we gaan er wat van maken, hoop ik, met z'n allen. Smakelijk eten als je aan het eten bent. De verzoekjes zijn er natuurlijk ook. Die zijn nog van 2 weken geleden eigenlijk, hè, inmiddels. Maar is dat erg? Wel, nee. We hebben een verzoekje van Wessel Vaassen staan. Die vroeg om de Fat Larry's Band met Zoom. En hij krijgt hem vandaag te horen. Want ja, zo is het dan wel.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

een week of twee geleden draaide ik een plaatje van de Hot 100 van Billboard uit de jaren 50, waarbij ik zei van, nou, Matchbox moet daar aan geluisterd hebben. Ik denk, dan draai ik die een week later, maar inmiddels is dat dus twee weken later geworden. Matchbox hoorde je uit 1980 met Buzz Buzz A Diddle It. En dat plaatje, dames en heren, was toch wel even fijn om te horen, dacht ik, hè? En dat zijn de dingetjes die gebeuren hier op Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. Waar we ook muziek hebben uit de categorie Shazammers. Ja, en dan zat die ook nog in een televisieserie. Vraag me even niet welke, want ik zie er tegenwoordig wel heel erg veel. En ze lopen een beetje door elkaar heen. Maar ergens zitten dus de Flirtations met Nothing But A Heartache. En het was ook, als ik me niet vergis, ja, hier is hij. De knaller op maandag 1 juni.

0: Wat een mooi nummer van Dean Friedman. De enige die we van hem kennen hier in Nederland. Lydia, prachtig hè? Ja, dacht ik ook. Arnold Bosman vroeg hem aan. En Arnold, die weet van wanten wat dat betreft. Hij krijgt altijd weer de prettigste verzoekjes uit zijn typemachine. Zo zullen we even toetsenbord noemen. Ja. Hey vrienden en vriendinnen, dit is de Leeuwenkuil. Golden Oldies Radio tot 2 uur. Met nu nieuwe muziek. En die zijn wel aangepast ten opzichte van de lijst die ik vorige week al had gemaakt. Want ik dacht van nou kan nog wel eens een show maken. Maar het hoesten, dat voorkwam dat volkomen. En dat was best jammer. Maar goed, ja, ik zei al, Van Roosendaal heeft het prima overgenomen. Hè? Ik dacht het wel. De nieuwe muziek is nu van Berenice. Ik ruik een supertip. Ja, en over supertips gesproken, die hoor je dus elke maandagavond in Rob's Gouden Uurtjes. Hier op Golden Oldies Radio op de maandagavond van 7 tot 9 uur. En daar zal deze ook in te horen zijn. Everybody Loves Italian Girls is de plaat van Berenice.
1: Nieuwe muziek.

4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's Gouden Uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

Een plaat die ooit heeft gestaan als knaller op mijn pagina, maar dat is al heel lang geleden. Ik dacht, het wordt weer eens tijd voor Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Want wat een plaat. Still the same hoorde jij hier in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits. En dames en heren, in die Leeuwenkuil hoort een dubbeldraai. En wat voor een vandaag. Een dubbeldraai met een groep die nog steeds plaatjes maakt, maar niet meer in de originele bezetting, want er zijn er een paar van overleden. Maar ze zijn er nog wel. Deep Purple hebben wij vandaag met twee van hun allerbeste en allergrootste hits. De Leeuwenkuil.

My Woman from Tokyo en Deep Purple's Black Knight hoorde jij in. Achtereenvolgens hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies in het kader van de dubbeldraai. En wat een fijne dubbeldraai. Ja, het was hun eerste hit, Black Knight, en hun grootste hit. Dat was Woman from Tokyo, die je zojuist hoorde. En dan hebben wij de boekhouding weer gedaan. Kunnen we verder met het programma. En Wessel Vaassen, ik zei het al, die heeft een verzoekje al gehad. De Fat Larry's Band, daar straks. Met Zoom. Nou, we hebben nog iets van hem. Jazeker, uit de vergeten plaat op 100 pagina. Die je op Facebook vindt en waar jij dus ook nog lid van kan worden. Kan je ook plaatjes indienen.

Mark V op Golden Oldies Radio. 1965, de Billboard Hot 100. Daar kwamen ze uit. In Nederland was dit geen hit, maar wel een hele fijn om te horen. En ook zeker leuk als je dan zo'n jingle draait met 70s, 80s en 90s. Er kan dus af en toe ook een 60 voorbij komen. Of een zeros, of een tens, of een 20s. Ja, het zijn die dingetjes. Ze kunnen allemaal hier in de show op Golden Oldies Radio. Het is tijd voor het verzoekje van Jok Hartnagel. Hij heeft er ook 2 weken op moeten wachten op Bill Wyman en CC. Je suis un...

0: something completely different.
1: Welkom. Je hebt ons gevonden.
2: Oké, let's go.
3: Dit is de Leeuwenkuil.
4: Leeuwenkuil.

Chris van de Goo Goo Dolls. Prachtig om te horen hier op de vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio. Verzoek was van Bettina Christiana. En Bettina schreef een anderhalve week geleden ongeveer. Deze week bestaan ze 40 jaar, die Goo Goo Dolls. En ze doen nog steeds hun best. En dat klopt. Ze treden nog steeds op. Ze maken nog steeds platen. Maar die komen, helaas, pindakaas, niet meer in de hitparades terecht. Dat gebeurde wel met Iris. En ja, Bettina, ik ben blij dat je deze aanvroeg. Want die horen we niet zo heel erg vaak. Maar is wel erg lekker. En dames en heren, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Maar nog niet helemaal. Dus ik kan nog een plaatje draaien. Dat is fijn. Ik kan er nog 2 draaien zelfs. Dus ik kom zo meteen nog even bij je terug. Maar nu gaan we eerst even stemoefeningen doen. Dat mag jij doen, want als ik het doe, dan ga ik hoesten. Dus, alhoewel, ik kan wel meedoen met... Ja, ken je dat plaatje nog van de Mighty Dub?

0: Ja, het is jammer dat ze het op het eind niet nog een keer doen. Hè? Dat ra-di-di-ding-ding. Mooi man. Ik hou ervan. Ja, uit 1995 de top 10 hit van de Mighty Dubcats. The Magic Carpet Ride. Op deze volle vrijdag. De Friday Experience hier op Golden Oldies Radio. En Fred van Laar kijkt vanaf den hoogte op ons neer en zegt... Het is goed jongens, ga zo door. Ja, zo'n gevoel hebben wij met z'n allen hier in ieder geval. Op deze vrijdag. En als je daar het verhaal niet van kent... Ja, daar is ook weinig meer van te vinden. Maar ik heb het je nu even in ieder geval verteld. Zometeen het nieuws van 1 uur. En gevolgd wordt dat door de ANWB. Als daar files zijn of niet. Ze vertellen het je sowieso. En daarna is uur nummer 2 van de Leeuwenkuil aanstaande. Met daarin nog een aantal verzoekjes. En veel meer andere leuke plaatjes. En over leuke plaatjes gesproken. Een 12-inch van Reckless. Van Africa Bambaataa en Family. Featuring UB40 als laatste in het eerste uur is geen straf, denk ik.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Booker Newbury III hoorde jij hier op Golden Oldies Radio aan het begin van de tweede uur van de Leeuwenkuil. Het is de vrijdagmiddag van de Friday Experience met daarin allemaal lekkere platen, fijne discjockeys. Straks na twee uur bijvoorbeeld Ron van Arnhem en Rob van Genderen. Ja, er zitten veel lekkers vandaag nog in het vat hoor. Wees daar niet bang voor. Het houdt hier maar niet op. Het gaat maar door met lekkere muziek. Zo ook in de Leeuwenkuil. Begonnen we het eerste uur met lekkere platen. Dat deden we hier in het eerste uur, denk ik ook al, met deze van Booker. Maar, oh trouwens, een knaller van zaterdag 30 mei, jongsleden. Ja, we hebben ook nog een heel fijn verzoekje van Frank Schouten.

Een plaat met een intrigerend einde. Dit dus. Such a shame. Prachtig. Talk Talk op je radio. Nog een keer? Ja, mooi hoor. Jan Levering vroeg hem aan en hij kreeg hem te horen op deze vrijdagmiddag hier op

0: Leeuwenkuil wijsheid.
1: Veel of weinig tijd? In het huis van de lekkere liedjes vind je altijd gezelligheid.
0: De Leeuwenkuil.

via welke manier dan ook. Hoe je ook luistert naar Golden Oldies Radio. Als je maar luistert. Somber was dat met Homewrecker. En misschien is het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada wel een homewrecker voor jullie. Het zou kunnen, hè? Ja. Ja, Hans Groters had veel over Oranje. Dat heb je gehoord in de Toontunes tussen 10 en 12. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb er niet zoveel mee. Dus bij mij hoor je er ook niks over. Is dat erg? Ik hoop het niet. Maar ik zeg het, ik heb er niet zoveel mee. Waar ik wel wat mee heb, is met lekkere platen. Thuis van de Kuilen bijvoorbeeld. Die zet in de Vergeten Plaat Top 100 groep op Facebook, waar jij dus ook lid van kan worden. Kost niks. Hartstikke leuk. Kun je ook je eigen plaatjes aandienen. Of indienen eigenlijk. Aanbieden is het betere woord. En misschien komen die platen dan wel volgend jaar, 20, tweede Pinksterdag, op de radio in de Vergeten Plaat Top 100. Dit jaar zou dat een tip kunnen zijn die Teus van de Kuilen daar dus neerzet. Hij heeft deze er neergezet van Boek.

Ja. Change and the Change of Heart hier op Golden Oldies Radio. En daar hebben we weer iets bijzonders voor je. Jazeker, het is een Nederlandstalige van Toontje Lager. En die hebben heel veel gemaakt. En ook deze, die ze in gedachten ook nog hebben uitgebracht ook. Maar werd geloof ik geen hit, hè? Nee.

En zo heette die. En we hadden op 31 mei ook nog Listen to the Radio van hem als knaller. Maar deze, ach, ik denk, die kan er ook wel een keer tussen, want hij was fijn. Back in the Old Country van de Tom Robinson Band. Hier bij Golden Oldies Radio. Waar Dimfy en Marco Stoppazzoni graag drie Nederlandse meiden zouden horen. Nou ja, dat kan.

0: nothings.
1: Zo, dat was hem helemaal. Uit de Hot 100 van Billboard van 1960. Brenda Lee en Sweet.

van de knallers. En dat is er eentje van donderdag 21 mei, jongsleden. Ja, dat is een plaat uit 1978. Nummer 4 in de Nederlandse hitparade destijds voor de Michael Zeger Band. En we doen met z'n allen mee, denk ik zo. Oeh, oeh, oeh. Ja, hè?

Zij kwam in 1994 op het podium met Dreams. Zij heette Gabrielle en zo heet ze nog steeds trouwens, maar tegenwoordig niet meer in de hitparades te vinden. Deze was er nog wel en eerlijk is eerlijk, het was een hele fijne. Misschien was zij ooit wel the most beautiful girl in the world. En laat daar Charlie Rich nou net een hele fijne hit mee hebben gescoord. Die we vandaag draaien hier op Golden Oldies in de Leeuwenkuil.

zeggen, als iemand hem toevallig of haar toevallig tegenkomt, help Charlie. Ik weet niet of hij nog leeft trouwens, maar dat terzijde. The Most Beautiful Girl in the World van Charlie Rich. Destijds in de jaren 70 ook weer een nummer 4 notering. Terwijl je toch zou zweren dat deze plaat heel erg lang op de radio is geweest en nummer 1 is geweest, hè? Tegenwoordig hoor je hem nooit meer. Dus het zou een vergeten plaat op 100 plaatje kunnen zijn. Ik dank je voor het luisteren. We hebben het gered. Volgende week vrijdag weer even na 12 uur hier op de zender. Met een nieuwe aflevering van De Leven Kan, naar ik hoop. We gaan verder in het herstel, zoals ik dat dan maar noem. Want ja, ziek is niet fijn hoor. Nee, zeker niet. Ron van Arnhem, Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel nog tot 11 uur vanavond. En dan nog de late avond. Dus wat dat betreft, er zit nog veel op je te wachten hier. En ja, ik heb tot slot een plaat die je graag zou willen horen, denk ik, van Wham! Hier is Young Guns, Go For It! In de Extended Dance Mix. Dus je hoort weer een andere versie. Hey, fijn weekend!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Warande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

het is behoorlijk hip to be square. Niet hip to be queer, want dat is heel wat anders natuurlijk. Het lijkt er wel op, maar het is niet. Huey Lewis was dat. Aan het begin van weer een nieuwe aflevering van...

0: het is vandaag 12 juni. Het is natuurlijk weer vrijdag. Experience Friday op Golden Oldies Radio. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Absolute Classics. Tot 4 uur vanmiddag. Het is even na 2 uur. 12 juni vandaag. Ik zei het al, dag nummer 163 zitten we vandaag. Dat betekent in dit geval nog 202 dagen voordat wij het nieuwe jaar weer ingaan. Nou, dat gaat sneller dan je denkt, hoor. Hou het maar goed in de gaten. Ja, de komende 2 uur natuurlijk ook weer de gebruikelijke dingen die we normaal altijd hebben natuurlijk in de Absolute Classics. En dat zijn onder andere Das Original, zometeen nieuws van vandaag uit het verleden in de zogenaamde Oh Ja momenten. Hebben we zometeen ook nog. Tweede uur hebben we live het podium op in Absolutely Live, het naamplaatje nog. En gaan we nog even met z'n tweeën lekker de dansvloer op. Met de Dance Classic voor vandaag.
1: Absolute Classics.
2: Kent u die uitdrukking?
0: Ja, vast wel. Tenminste, daar ga ik toch wel een beetje van uit. Hè. Ja, lekker muziek. Gaan we meteen bij van start met de Grand Funk Railroad. And we're an American band.
3: Dit is tot 4 uur.

American band Railroad, Grand Railroad, Funk Railroad, die neemt het plaatje vandaag in 1973 op. Dan Brewer, hij schrijft weer een American band op aanraden van de manager Eddie Cavaliere. Dat was de opvolger van de ontslagen Terry Knight. En ja, dat wordt meteen een hele grote hit voor de band. Dus wat dat betreft hartstikke goed gedaan natuurlijk. Ja, zometeen de verjaardagen. Maar eerst nog...

0: ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
1: Ja, die zijn er. Die hebben lijsten hier voor me liggen. En ik ga ze even allemaal noemen. Van de mensen die in de muziekelarij zitten dan natuurlijk. Richard Sherman, hij is Amerikaanse componist. Samen met zijn broer Robert werkte die jarenlang voor Walt Disney muziek gemaakt. Voor Jungle Book, Winnie the Pooh, Mary Poppins en zo. Ja, toch een muzikant eigenlijk. Tineke Schouten, zowel zangeres als ook nog conferencier natuurlijk. Vic Damone, een zanger uit de jaren 50 en 60, begin 70 zo'n beetje. Roy Harper, daar gaan we straks nog wat van draaien. Rack Presley, hij is van The Troggs. Even kijken, Harold Coward, hij is van John Fred en his Playboy Band. Ilko Gilling, van onder andere QB and the Blizzards en The Golden Earring. Johnny Wetton, hij is van Asia. Bun E. Carlos van Cheap Trick. Pete Farden van The Pretenders. Rocky Burnett, oftewel Jonathan Burnett, was vandaag geboren. Robin, artiestennaam voor Robin Miriam Carlson uit Stockholm. Daar gaan we straks wel van draaien, dan weet je meteen weer wie het is. En vandaag op deze dag geboren is Brad Delp. En hij is de zanger van Boston. Overleden in 2007. Trouwens. Ja, natuurlijk. Van harte gefeliciteerd voor als je vandaag ook jarig bent natuurlijk. Maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Je bent in ieder geval een heel goed gezelschap. Onder andere dus met Brad Delp van Boston. We zeggen Pierre.
2: Gefeliciteerd.
1: Ja. Is meer dan een gevoel.

The Temperor was dat. En Feel It. Ja. En daarvoor hadden we Boston. More Than A Feeling. Dat in het kader van de verjaardag van een van de mannen van Boston. Ja, het meest verschrikkelijke nieuws van de afgelopen week. Ja, dat vond ik toch wel de aanrijding van gisteren eigenlijk. In Zeeland. In Vogelwaarde van de kids die daar op de fiets op een zomerkamp zouden gaan. Waarbij 3 mensen om het leven zijn gekomen. 2 kinderen en een van de begeleiders die zijn daar om het leven gekomen. Verschrikkelijk weer zoiets om, zeker als je zoiets thuis, zo'n bericht thuis krijgt natuurlijk, daar word je niet echt vrolijk van.

Ja, June Lodge was dat samen met Prince Mohammed en Someone Loves You, Honey. Ja. En ik weet niet of het een beetje te vrolijk klonk eigenlijk, maar ja, ik dacht misschien qua tekst of zo, ja, qua titel. Someone Loves You, Honey. Zal dat zeker ook voor de kinderen zijn, natuurlijk. Er zijn altijd mensen die, ja, als je iemand verliest, is zeer zwaar, zeer zwaar. En zeker als hij je kind moet verliezen. Over de dader, degene die de auto heeft bereden, zeg maar. Ja, daar heb ik op dit moment nog geen verdere informatie over, in ieder geval. Ja, verschrikkelijk nieuws. Ja, dat kan er nog even nog niet bij. Goed, het is wel tijd geworden voor Das Original. En dat gaan we doen met een plaatje wat geschreven is door Bob Grew en Kathleen Nolan. Bob Grew, dat is een Engelse tekstschrijver, popartiest, producer, manager. Hij is ook geregistreerd als voor de Songwriters Hall of Fame 1995. En Kenny Nolan, ook hij komt uit Engeland. En heeft ook een beetje te maken met het origineel, de originele uitvoering. Ja, welke platen hebben we het dan over? Nou, laten we eens even een aantal fragmenten horen van artiesten die het plaatje ook hebben uitgebracht. Zoals La Belle in oktober van 1994.

hadden we dat een versie van Sabrina. Uit 87. De Italiaanse Sabrina. Dit is Amy Stewart. 1994. Dit zijn de Weather Girls. 1998 alweer.

0: uit de film. Christina Aguilera, Pink, Little Kim, Miss Elliott uit 2001.
1: Das Original.
0: Ja, dit is het origineel van The 11th Hour. Ook uit 1974, maar dan in juni 1974. Iets eerder, geen hit geweest, maar wel de eerste.

Rocky Burnett, vandaag op deze dag geboren, heel lang geleden alweer. En dit was zijn hit die hij had in 1980 alweer. Ja, de tijd vliegt inderdaad. Ik zie trouwens, vanavond wordt de eerste WK-wedstrijd gespeeld in Canada. De eerste wedstrijd was natuurlijk al gisteravond natuurlijk. Maar ja, dit is dan de tweede. Maar de eerste die wordt gespeeld in Canada. Leuk is dat daar onder andere optreden Michael Bublé en Alanis Morissette. En verder heb je ook nog... Ja, er zijn wat meer onbekendere voor ons dan, denk ik, hier zo. Maar er komen heel veel artiesten. Dat zal waarschijnlijk niet te zien zijn op tv, ga ik zo even vanuit. Denk ik. Ik weet het ook niet zeker natuurlijk. Uit de film Dirty Dancing. Patrick Swayze. She's Like the Wind.

0: De dame die je hoort, dat is Wendy Fraser. Samen met Patrick Swayze dus. En She's Like the Wind.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 12 juni. En we blikken even terug op het highlights uit het nieuws. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen hebt. Bijvoorbeeld. Vandaag bijvoorbeeld in 1839, volgens de legende, bedacht Abner Doubleday op deze dag het spel honkbal. Hij zou de spelregels uitgedacht hebben in het plaatsje Cooperstown bij New York. En heel toevallig staat daar nu ook de Honkbal Hall of Fame. En vandaag in 34 in het centrum van Londen wordt de allereerste voetgangersoversteekplaats in gebruik genomen. Tot de aanleg van de oversteekplaatsen is besloten omdat het autoverkeer sterk toeneemt. En daarmee het aantal verkeersdoden ook. In 1934 komen er in Engeland in het verkeer gemiddeld 22 mensen om het leven. Elke dag 22 mensen. En na het zebrapad waarschijnlijk wat minder. Anne Frank die krijgt vandaag haar dagboek voor haar 13e verjaardag in 1992. En de rest is geschiedenis natuurlijk. Een ANC-leider met Nelson Mandela. Hij wordt wegens sabotage van de staat en samenzwering veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. Hij zou worden vrijgelaten uit de gevangenis op 11 februari 1990. En in 64 dus ging hij erin. En uiteindelijk wordt hij dan ook nog, hoe prachtig was dat, president. Mooi. En dan in 1980, een speurtocht naar de Ark van het Verbond trekt filmliefhebbers massaal naar de bioscoop. De film Raiders of the Lost Ark gaat in première. Het is de eerste film over de avonturen van archeoloog Indiana Jones. Dat was in 1980 dus. In 91 Boris Yeltsin, hij mag zich president noemen van Rusland. En in Frankrijk, Frankrijk in 1995, die dreigt zijn grenzen dicht te houden als Nederland geen verandering brengt in zijn liberale drugsbeleid. Nou ja, die Fransen die kwamen allemaal hier naartoe natuurlijk, omdat het hier vrij te koop was. Ja. Slim. En precies 30 jaar geleden, 1996, hulpverleners vergelijken een centrum in Ter Apel, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op uitzending, met een concentratiekamp. En in Harderwijk in 1997 is een voorlichtingsfilm gemaakt die asielzoekers moet leren hoe ze in Nederland boodschappen moeten doen. Volgens winkeliers in Harderwijk snappen ze daar niet zo heel erg veel van. Aan de film is onder andere meegewerkt door echte asielzoekers uit het centrum Harderwold bij Zeewolde. Ja, ze spelen dan standaard situaties in de supermarkt, waarbij dan wordt uitgelegd wat je daar moet doen. Gewoon afrekenen en niet onderhandelen dus. En de boodschappen niet in de tas stoppen, maar in je winkelwagentje. En vooral je bonnetje meenemen voor als je iets wilt ruilen. Ja, dat is wel net zo handig natuurlijk. En de eerste manschappen van de NAVO zijn zaterdagochtend 12 juni 1999 bij Kosovo binnengegaan. En muzikaal gaan we ook even terug naar 1971. Georgie Fame en Alan Price staan op nummer 1 met Rosetta.
2: Nummer 1.

Magda en de Munnik, dan leef je toch gewoon nog een keer. Ja, als dat toch is waar kon zijn. Een keertje of drie zou kunnen leven. Dat zou op zich wel grappig zijn. Ja. En dan ongeveer zo'n 80 jaar worden, zeg maar. Dan kunnen toch 240 jaar opzetten.

vandaag op deze dag geboren, deze beste man. Roy Harper heet hij. In Manchester was dat op 12 juni 1941. En ja, hij is ook te horen op Have a Cigar. Op het album Wish You Were Here van Pink Floyd. En dit nummer is nog een hit geweest in 1977. En ja, je zou het haast niet geloven. Maar Paul en Linda McCartney, die hoorde je in de achtergrond. Voor het achtergrondkoortje. Ja, wel leuk. We gaan op naar het nieuws van 3 uur met de Tokens en de one and only The Lion Sleeps Tonight. Tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hallo poppers! Daar gaat er weer.
4: Dit is Top 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem op Golden Oldies Radio.

Beentje uit Den Haag. Met Robbie van Leeuwen. Die kennen we natuurlijk ook nog wel van The Motions. Onder andere Shocking Blue natuurlijk. Hugo van Haastert en Rudy Bennett. Galaxy Lynn. En The Long Hot Summer. Ja, daar hopen we allemaal een beetje op, denk ik zo. Denk ik. Dat zeg ik wel hoor. Op een lange, hete zomer.

0: Ja, de trucks. En dat had allemaal ook te maken met de verjaardag van een van de mannen van de trucks. Nou zou ik dat ergens wel moeten zoeken, want dat heb ik natuurlijk weer ergens anders neergezet. Dat is altijd, als je dan weer terug moet zoeken, dan is het van waar is dat nu weer gebleven? Rack Presley, zo heet hij. Dat was de zanger van de band. Heeft trouwens niets te maken met Elvis Presley, toevallig. Ander verhaal, dat heeft alles te maken met het album van Ilse de Lange. Wat vandaag in 2006 uitkwam. The Great Escape heette dat. Heeft ze in Amerika gemaakt onder productionele leiding van Patrick Leonard. En samen met Leonard, moet ik zeggen natuurlijk, heeft Ilse de 13 nummers op The Great Escape geschreven. En ja, tijdens haar concerten heeft ze natuurlijk ook aandacht besteed aan de nummers op dit album. Onder andere in het Gelderdome is dat geweest. Hè? Dat was in 2008, meen ik. Want we gaan namelijk even live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Met Ilse de Lange dus.

het Griekse ei is haar artiestennaam. En ze is geboren op 12 juni 1979, deze Zweedse zangeres. En daar hadden we een leuke hitjes in 97, onder andere deze. Maar ook Show Me Love en With Every Heartbeat in 2007 alweer. En ook nog in 2010 trouwens. En wij deden het even met deze in dit geval. Iets anders, want Harry Nilsson kennen we ook wel natuurlijk. Hij staat vandaag in 1967 in de studio om het nummer 1941 op te nemen. Het nummer 1941 is te vinden op zijn album Pandomanium Shadow Show uit 1968. Maar op 26 november 1977 komt 1941 in de uitvoering van de Nederlandse band, let op, Pandemonium, binnen in de Nederlandse top 40. De groep die bestaat uit Ador Otting, hij is de zanger en zanger-gitarist Jaap de Groot. Ze zijn in de jaren 60 ook beide lid van ZZ en de Maskers. En Jaap de Groot heeft ook nog onder de naam Mike Rondell een grote hit te pakken met I'm Sorry Sir. En even kijken, die de Groot. Ja, hij is ook weer de vader trouwens van Remy de Groot van Teaspoon trouwens. Ja, Pandemonium, de band uit de jaren 70, Nederlandse band. En 1941.

0: Pandemonium 1941, dat was de titel van dat plaatje. Tijd geworden voor het naamplaatje van vandaag. Ja, leuke suggesties daarvoor kun je altijd even door mailen. Kun je doen naar Ron van Arnhem @... Ja, ik wacht even tot je meeschrijft. Ron van Arnhem @ goldenoldiesradio.nl. Dat is het e-mailadres. Heeft Alfons trouwens gedaan afgelopen week. En Alfons, die is alweer heel veel jaartjes bij zijn huidige vrouw. En zijn huidige vrouw, daar is inderdaad een plaatje van. Ik heb even lopen zoeken, want hij vroeg, is daar een plaat van? Ja, er is een plaat van. Hoe gaaf is dat dan weer?
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Trace!

Specs. De Bee Gees waren dat natuurlijk in Absolute Classics. En ja, heerlijke plaat is dat. Specs en Specs. En ik heb ook ja, de live-uitvoering heb ik al eens een keer eerder gedraaid. Ja, nog niet hier bij Golden Oldies Radio, maar wel bij andere zenders. En ja, ook Absolute Live en zo. Dat klinkt ook heel erg vet. Ja, die gaan we wel een keer draaien. Dat komt wel goed. Robert-Jan Stips, de van Super Sister afkomstige toetsenist. Hij besluit precies vandaag, maar dan in 1976, om uit de Golden Earring te stappen. In oktober 1974 is hij bij de groep gekomen en is voor het eerst ook te horen op de single Ce Soir. 1975 was dat. En zijn opvolger is de van QB and the Blizzards afkomstige gitarist Eruco Gelling. Gelling is met zijn lyrische gitaarspel prominent aanwezig op het album Contraband uit 1976. En de live double LP Live uit 1977. Ja, na de mislukte tournee door Amerika eind december 1977 was dat. Houdt Eelco Gelling het voor gezien. En de Golden Earring die gaat dan verder als viermansformatie. Ja, en dat album Contraband, dat is toevallig ook het album waar dit nummer op staat. En Eelco dus ook op te horen is, die vandaag op deze dag geboren is.

0: van naam veranderd. Op haar paspoort staat Caroline van der Leeuw. Maar we kennen haar beter natuurlijk onder Caro Emerald. En daarna is het ook nog even een andere naam geworden. De Jordan. Maar nu is ze weer terug met Caro. Dus voor heel kort. Afgelopen februari nog een album uitgebracht. Het is tijd om met de voetjes van de vloer te gaan. En dat gaan we doen met de Dance Classic voor vandaag. En dat betekent dus weer stoelen en tafels aan de kant. De broek met rijen, wijde pijpen aan en de schoenen met hoge hakken. En die stoelen en tafels, dat is wel interessant natuurlijk dat die aan de kant gaan. Want anders breek je daar je nek open. Want we gaan weer heerlijk dansen met z'n tweeën. Met een discogroep uit de jaren 80 van de 20ste eeuw. Ja. Yeah. En dat is allemaal gebeurd dankzij disjockey Bill Motley uit San Francisco. En San Francisco die kende in het begin van de jaren 80 al veel uitgaansgelegenheden die zich speciaal richten op homoseksuelen. En Bill Motley die zag hierin een mogelijkheid voor een nieuwe discogroep die speciaal voor deze gelegenheid voor deze gelegenheden zou gaan richten. Eindelijk heeft hij dat goed gedaan. Hij koos voor zangeres Cynthia Manley. Die heeft ook nog in cabaret gezongen. Of in het cabaret, moet ik zeggen. Niet de film De Cabaret of zo. Nee. Ik heb het over de band The Boys Town Gang natuurlijk. Ze hebben een paar leuke hits gescoord. In 1982 onder andere de nummer 1 hit Can't Take My Eyes Off You. Een nummer wat in 1967 geschreven is door Bob Grew. Daar heb je weer. Hij zat, was ook al de schrijver van dat is originaal van vandaag, Lady Marmalade. En dus ook van Can't Take My Eyes Off You. En die andere, dat is Bob Gaudio. Het is op single uitgebracht door Frankie Valli. En Bob Gaudio was bandly lid van de begeleidingsband van Frankie Valli. Van de Four Seasons. Dus ja, precies. De Four Seasons. Helemaal als een bus. De Dance Classic voor vandaag dus. In een prachtige, mooie uitvoering. Boys Town Gang.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

Ja, tig keren gedanst op deze plaat. En tig keren gedraaid deze plaat in de discotheek. Can't take my eyes off of you. Dubbel op. Dus één met dubbel F en eentje met één F. Beetje het gelijke als de bal gehakt van Toon Hermans, zeg maar. Het aan het banket. Hè. Dus niet aan het banket, want je moet gewoon overal vanaf blijven. Dus. De jazzclassic voor vandaag. The world's most iconic hits on Golden

Marley and the Wailers, of course, and One Love. People, get ready. Get ready for what? Nou, om je mentaal en fysiek vast op te pimpen voor het programma wat hierna komt. Want ja, daar zit vaart in. Rob van Genderen met de middagshow. Zometeen op Golden Oldies Radio. Dat gaat weer een gezellige boel worden, kan ik je vast beloven. En ook nog Paul Bakker vanmiddag. Het gaat helemaal goed komen wat dat betreft. Bedankt voor het luisteren voor vandaag. Volgende week vrijdag zijn we er weer even na 2 uur. Als de wereld nog bestaat in ieder geval. En

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu,

0: Dat is Mick Hucknall. Het nummer is gebaseerd op I Can't Go For That van Hall & Oates uit de 80's. En het kwam uiteindelijk op nummer 4 in de top 40. Dat was Simply Red met Sunrise.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.

0: is er zo eentje.
1: Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook zin in. We gaan snel beginnen, dames en heren. Oh, er wordt aangebeld. Ik loop weer even naar de studiodeur. Even kijken wie er niet weer aangebeld heeft.

voor de band Walking on Sunshine op Golden Oldies Radio. Even Ron van Arnhem niet vergeten te bedanken voor de afgelopen 2 uur. Hij presenteerde Absolute Classics. En volgende week is hij er gewoon weer met de grootste hits op deze aardbol. Zometeen in de

0: met Trustful vanaf niet zo heel lang geleden. Maar nu eerst terug naar de 70s.
1: Ladies and gentlemen, the golden age of rock and roll.
0: Let's hear it for Hard and Crazy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeiden, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerder Zand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. De rechterreis ook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: Een lekker bordje oldschool line dancing met je cargo-hoed op. Dit zijn de Mavericks en Dance the Night Away.
0: Alleen de allerbeste classics. Golden

0: dingen, dames en heren, waar ik heel erg blij van word. De eerste is natuurlijk muziek. De tweede is barbecue. Daar word ik ook blij van. En de derde, dat is de stad New York. Fantastisch is dat. Ik was daar weer even de afgelopen maand. En ons hotel, dat zat 600 meter van Madison Square Garden af. De grootste poptempel in Amerika. En ik zag dat daar de volgende dag Bruce Springsteen op zat reden. Ik wist dat niet, dus ik dacht, daar moet ik bij zijn. Dus ik heb snel nog wat kaartjes kunnen scoren. Het was een fantastisch concert. 35.000 man in die arena. En ik wil je even laten horen hoe Bruce aan het eind zijn bandje afkondigt. Hey, 76 jaar hè, is die Bruce Springsteen. En hier konden die dus even Clarence Clemens af op de saxofoon. En Little Steven van Zandt, de man met het hoofddoekje. De man met de gitaar. En toen zette Bruce nog heel even de tent op de kop. Luister maar. Dat we even wisten dat we in New York waren, zeg maar. En toen kwam ook nog even deze legendarische afkondiging van de band.
1: I want you to hold the man, I want you to put on your pajamas. I want you to get on the phone. I want you to call up all your friends and neighbors. And I want you to tell them that you just witnessed the heart stopping, pants stopping, earth shaking, hard rocking, booty shaking, earthquaking, love making, Viagra taking, history making, legendary E3.
0: Ja, dat was super vet om mee te maken daar in Madison Square Garden, midden in het hartje van New York City. Je bent bij Golden Oldies Radio. We leiden het weekend in. En dit is een classic uit de 90s.

paplepel ingegoten, zeg maar. Een van de beste bands die Nederland ooit heeft voortgebracht. Dat was Doe Maar en Eén Nacht Alleen. Golden Oldies Radio staat aan. Superleuk dat je ons gevonden hebt. Zometeen gaan we terug naar 1975. Dat heeft het jaartal al bepaald. Maar nu is deze uit de 90's. Dit is de London Beat. And You Bring On The Sun. A

In and everybody's on the beat. Dat was de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Kortweg de BB&Q Band. We gaan terug naar 1975. Ik zal de tijdmachine even programmeren. 1975, zo, dat staat erin. En we maken ons op voor een reis door de ruimte. En dan zijn we opeens terug in 1975. En dat was een jaar vol veranderingen. Het was een spannend jaar. De langdurige oorlog in Vietnam kwam ten einde toen de stad Saigon viel en het land werd herenigd. In Europa werd de Helsinki Final Act ondertekend. Een belangrijke stap in de ontspanning tussen Oost en West tijdens de Koude Oorlog. In Nederland was Joop den Uyl minister-president. De economie had last van de nasleep van de oliecrisis. Met werkeloosheid en inflatie als grote zorgen. In de bioscoop stonden mensen in de rij voor de thriller Jaws van Steven Spielberg. Maar ook films als One Flew Over the Cuckoo's Nest en The Rocky Horror Picture Show maakten indruk. Op tv keken we massaal naar Force Majeure en de populaire quiz Stuivers In met Ria Bremer. En wereldwijd bleef ook de serie Columbo erg geliefd. 1975 was daarmee een jaar van politieke omwentelingen, iconische films, onvergetelijke muziek en televisie die miljoenen mensen samenbracht. En wat was er dan nog meer op tv?

0: gemeentehuis. Luister, is misschien de veldwachter in de buurt?
1: Ja?
0: Dan geven we hem even gauw.
2: Dat was de tv in 1975. De avonturen van Zwiebertje met in de hoofdrol Joop Doderer. Maar wat waren dan de platen die we hoorden op de radio? En wat waren de drie best verkochte singles in het jaar 1975? Ik ben weer even de studio ingedoken. Ik heb ze weer op een rijtje voor je gezet. De grootste hits van 1975. Dat waren deze.
3: Nummer

tussen de hits die je hoorde in 1975 op de radio. De drie best verkochte singles van dat jaar. Het was een gezellige beestenboel. We hadden te maken met een kikker. Met een olifant zelfs. En met een vogel.

listen to Golden Oldies Radio, to all the songs we used to know. Dit waren de Coors, drie zusjes, Andrea, Sharon en Caroline. En Jim die mocht ook meedoen, dat was de broer van de dames. Dus een familiebandje. Groot hit geweest door dit. De Coors en Radio.

0: Dit was de show voor 12 juni 2026.
1: Je krijgt er nog één van mij, maar dit is echt, je weet het, de...
0: Zometeen zit hij voor je klaar. Nou,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorinchem nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Kornwerderzand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

everybody. Het is vrijdag 12 juni, live vanuit Griekenland, het eiland Kreta. Heet ik je van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Hitcover. Het is mijn vakantie, maar ik dacht, ach, we nemen de studio mee. Die past in zo'n kleine koffer, hè? Die kun je gratis meenemen. Minder dan 10 kilo, hè? Laptopje, dingetje, toestandje, de zender op het dak geplaatst hier in, ja, op het hotel. Hè? Dat weten ze niet, het is een beetje stiekem, een beetje illegaal, maar goed. Het is, ja, de zee hoor je ook al op 80, dat is lekker toch? Goed, we gaan een hele leuke muziek draaien tussen nu en 8 uur. De Holiday Expedition van de Hitcover. Had ik Rob van Gender al bedankt? Had ik niet gedaan, hè? Rob, bedankt. Hier is de Ritchie Family. Tot 8 uur de Hitcover.

Met al wat zand tussen mijn tijden was ik eigenlijk even vergeten. Want de eerste plaat waar we mee begonnen, die was ook zo oud, jongens. 1958, is nog ouder dan ik. Come on everybody, van Eddie Cochran was dat. Ja. En de tweede, die prachtige, heerlijke, lekkere zomerse knallen van de Ritchie Family. Dat was natuurlijk eerder een hit met de Best Disco in Town in 1976. Dit was wat later, American Generation. Ma, 10 over 6 in de hitkoffer. Hier zijn de 6 Dolly Dots. Don't give up.

top 40 hit dossier erbij gepakt. Maar deze plaat die komt helemaal niet voor in de Nederlandse top 40. Wel raar, een hele enorme grote hit in 1987 in Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, als je daarin staat, dan heb je in ieder geval een grotere hit als dat je in Nederland wat doet. Maar dat was de remix eigenlijk van Steve Winwood samen met Tom Lord Alge. Goed, we gaan zoals de wind. Of gaan we met de wind mee? Als je zegt wat water met een zeilbootje. Ride like a wind. Ik weet het niet hoor, maar goed. 10 voor 7:30 in de hitcover. Hier is Christopher Cross.

Ja, ik weet eigenlijk niet of een sundown hetzelfde is als een sunset. Sunrise is in ieder geval heel wat anders. Maar goed, Gordon Lightfoot hoorde jaar 1973. Terwijl hier de zon is ondergegaan. Dat gaat heel snel, hè. Nou, hier in Griekenland op het eiland Kreta. Het plaatsje heet Malia, waar we zitten. En nou, als je dan toch op Griekenland bent, in Griekenland bent, op Griekenland, op een Grieks eiland zit, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je mijn oude vriend Demis Roussos niet gaat draaien. Hier is hij uit 74, 73.

Stone Man. En daarvoor natuurlijk die Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. We zijn op vakantie. En dat is een reis die je maakt samen met Desireless. Hier zijn ze met Voyage, Voyage. Wow, wat doen we nu?

onder meer wat je een evergreen kan noemen uit 1998. Het nummer is ooit gedraaid op de bruiloft van mijn broer die toen ging trouwen in Canada. De hele familie bij elkaar. Nederlands en allemaal die Canadezen om ons heen. Een bijzondere herinnering aan dat nummer van Henk Westbroek. Ja. Zo, vrijdag 12 juni, 6:50 geweest. En nog 2 nachtjes slapen. En dan gaan we kijken wat het Nederlands elftal gaat doen hier. Op de WK tegen Japan. Om 10:00 moeten ze voetballen. Nederlandse tijd. En in Amerika, hè, ergens, wat was het, Houston of zo? Dat zou maar zo kunnen. Nou, een van de lekkerste WK-dingen, volgens mij uit 1998. Dario G. en Carnaval de Paris.

Casey and the Sunshine Band, 1976. Shake, shake, shake your booty. En daarvoor hoorde je natuurlijk die Carnaval de Paris. Het WK van 1998 van Dario J. Dario G, maar ook. Vind ik allemaal prima. Het is 7:10 bijna. Tijd voor ons Duitse gebeuren in de show. Hier is Peter Schilling met het antwoord op David Bowie. Major Tom en Völlig Los

beroemde Delta Radio. En Keizerstad mogen we natuurlijk ook best wel noemen. Het was wel toen de tijd een concurrent. Maar dat werd allemaal gedraaid in 83 en 84 op dit station. Major Tom en Peter Schilling. Of mag je Peter zeggen? Nou. Hier is de stem van Paradise by the Dashboard Light. Niet Carla De Vido, maar natuurlijk Ellen Foley. Maar dat weten we natuurlijk allemaal, hè. Hier is ze met What's the Matter, Baby.

Some Matter Baby. Alan Foley hoorde je op Golden Oldies Radio, de hitcover. En we zijn toe bijna aan het nieuws van 7 uur. Nog een paar minuten. En die maken we vol met deze van Brian Ferry. Een hit uit 1985. Don't Stop the Dance. Tot zometeen aan de andere kant van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het aan misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog twee op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Everlasting Love. 1968 was dat een hit in onze hitlijst. Ja, in de hitlijst van de Nederlandse Top 40 natuurlijk. En ja, we zitten nog steeds op het strand, hè. Gaat wel een beetje tekeer, het strand even iets zachter zetten. Welkom in het tweede gedeelte van de hitcover tot aan de klok van 8 uur. Hier is Slade. Ken je ze nog uit de jaren 70 met Everyday.

Een aantal hits met zang. Niet alleen zang natuurlijk met John Waite wil ik zeggen, maar ook onder de naam The Babies, dat wilde ik zeggen. En hij heeft natuurlijk ook een aantal solo-projecten gedaan. En het klonk eigenlijk precies hetzelfde. Goed, 70s, 80s en 90s tot met de klok van 8 uur in de hitkoffer. Elke vrijdag. En dit is ons Franse gedeelte.

Het is niet echt een tekst over het geloof of zo. Dus een beetje een parodie op het een en ander. Jesus, he knows me. Op drums en achter de microfoon natuurlijk Phil Collins en Genesis. Was er een uit 1992. Als je in 1978 naar de platenzaak ging en je kocht het singeltje Thank You for the Music van ABBA, dan kreeg je daar een hele mooie bonus bij. Als je de plaat omdraaide, stond op de week.

Op het album waar ook het zijn grootste hit Papa op staat, is dit nou later. Een ruim speciaal van Marjolein. En 30 jaar later, inmiddels is het toch alweer 50 jaar later. Maar 30 jaar later was er inderdaad een hoop veranderd. En dat stond er op een mooi gedichtje wat ze voor mij heeft gemaakt. 72, hier is Lindsay met mijn achternaam. Doe er maar een beetje suiker in dan. Half acht precies in de hitcover. Nog tot 8 uur ben ik bij je met de lekkerste 70s, 80s en 90s hits.

het grappige van die Lindsay de Pol was. Dat ze de ene keer bij Top op zo'n schoonheidspuist op Pukkel op de linkerkant had zitten. En de volgende keer op de rechterkant. Maar het was inderdaad heel bijzonder. In 1972 een nummer 1 hit in Veronica Top 40. Hier is Stevie Nicks.

Roger Hudson. John en hoe heet hij nou? Roger Hudson, John. Nou, ben je het even kwijt. Heb ik niet opgeschreven ook. Dat is niet heel handig wat je deed. 1980 kwam die in de tipparade. Hij kwam niet eens de hitparade in. Maar goed, 7:15. Tijd voor een van mijn guilty pleasures weer. Hè? Altijd de Bee Gees om 7:15. Hier zijn ze 68. Don't forget.

hitlijst van 1982, als ik me niet vergis. The Human League and Don't You Want Me Baby. Nou, deze hebben we ook al een tijd niet meer gehoord. Het is ook weer eens tijd om te doen. Het is 9 voor 8. Of als je op zaterdag luistert, 9 voor 6. Hier is Bob Seger, 77, Main Street.

Zo'n plaat die nooit echt een hele grote hit is geweest, blijft wel altijd langer mooi. Hè? Niet zo heel uitgekoud. Dit is nou het geval voor Bob Seger, Main Street. We zijn toe aan de, nou, ik denk één na laatste plaat. Misschien nog een klein stukje over heb zometeen. Nou, dan maar wat voor de fans van de Rolling Stones. Leuk nieuw album gemaakt, maar dat past natuurlijk niet in de 70s, 80s en 90s die in de hitkoffer hadden door. We zijn dus op de Golden Oldies Radio. Niet iedereen die houdt zich daarover eens aan. Maar Paulje Bakker wel. Waiting on a Friend, Mick Jagger en zijn vrienden, de Rolling Stones.

Rolling Stones, Wedding on a Friend. En nog even het strand opgelopen. Wat een hand. De laatste beetjes van het mooie weer wat we hier hebben. Dus trouwens, stikken donker hier, hè? Maar dat is logisch. Jongens, het is bijna 8 uur. Ik ga je in de steek laten. Ik laat jullie alleen met Duncan Brown en The Wild Places. Dat gaan wij straks ook doen. The Wild Places opzoeken. Schijnt hier wel aardig de keer te kunnen gaan. Het is niet Gersonisch of zo, maar... Tot volgende week!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot een middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag

know I've said this before, but I'm sure this time.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Thank God it's Friday.
4: Right on.
3: Vrijdagavond is zonrijkavond op Golden Oldies Radio.
5: Oh my God.
6: Thank God it's Friday.
7: Thank God it's Friday!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakt lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: England, Dan and John Ford Cooley samen in I'd Really Love to See You Tonight. Nou, dat gaat het niet worden, het zien, maar wel het beluisteren.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat zeg ik maar weer eens. Ik ga je oren weer eens verwennen met prachtige muziek vanavond. Heel veel lekkere afwisseling. Gewoon voor de gezelligheid en ook om op een lekkere manier aan de nacht te beginnen. Goed, maar dat niet alleen. We hebben niet alleen prachtige muziek. We hebben natuurlijk ook, zoals gebruikelijk, een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging weer de straat op met zijn microfoon en vroeg aan het winkelend publiek: zou u wel eens een dagje een geheel ander iemand willen zijn? Goeie vraag. Ja, misschien heb je voor jezelf een antwoord. Minister Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de legkip, maar blijft het daarbij? Altijd een goede vraag als hij zijn column laat horen. En we gaan het hebben over de jubileumeditie Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Wat is daarmee? En hoe zit het? En wie krijgt de prijs? Is dat al bekend? Je hoort dat straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Daryl Hall, John Oates, samen in Kiss on My List. En het Belgische Hooverphonic met een van hun mooiste nummers, Mad About You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u tevreden met uzelf of zou u wel eens een dagje een geheel iemand anders willen zijn? Een acteur, een sportman, een staatshoofd, een politicus? Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Man bij het hond vraagt.
2: Het mag niet lang duren, want zij wil naar huis. Ja, wat voor de verjaardag, voor de radio zeg.
1: Oh, dat kan misschien ook wel. Kijk maar, ik zal aan u vragen in ieder geval. Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen? En dan kinderen kunnen misschien ook verzinnen. Ja.
2: Met wie zou ik wel eens een dagje willen ruilen?
1: Nooit willen ruilen met iemand?
3: Nou, nee. Ik heb het goed zo ver eens.
1: Dat klinkt ook goed. Ja, maar dat is ook hartstikke goed.
3: Ja, zeker.
1: Jawel. Ja. Dat kan natuurlijk politiek zijn, kunst, cultuur, ik sport.
2: Weet het. Ik zit even heel... Jij weet het al. Ik weet het al niet zo snel,
4: een
2: hoor.
4: Een voetballer.
3: Nou ja, ik zou eens een keer wel met Max Verstappen of zo willen ruilen.
1: Oh.
3: Zoveel anders.
1: Met zijn rijvaardigheid erbij dan.
3: Ja, maar dat hebben we wel, hoor.
1: Oh, dat zou je wel kunnen?
3: Jawel. Waarom niet?
1: Hé, nou dat is toch een hele goeie dan?
3: Ja.
1: Ja, dat zeg ik. Ja,
3: alleen niet op die snelheden natuurlijk, maar goed.
1: Nee, oké. Okay. Nee, weet ik wat u gewend bent, zeg maar. Ja. En dan ben je dan een beetje door de bocht.
3: Ja, bij wijze van.
1: Ik zie het helemaal voor me.
2: Een voetballer, jij?
1: Ja, je loopt in een voetbalshirt. Met wie zou je wel eens willen rijden dan?
4: Met een speler van Barcelona of een speler van Feyenoord.
1: Ja, dat zijn jouw favoriete partijen?
4: Ja.
1: Clubs?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: Met Jette, Rob Jette.
1: Oh, je bent heel snel. Dat is niet te benijden, toch?
5: Nou, ja, ik... Enerzijds zou ik willen zien wat die man allemaal op zich afkrijgt.
1: Ja.
5: En anderzijds zou ik het als uitdaging zien hoe ik het misschien zelf beter zou kunnen.
6: Nou ja, misschien Julia Roberts dan of zo, een keer.
1: Nou, zo. Ja. En eens een keer in een film spelen.
6: Ja, een keer in een film spelen. Ja.
1: Is dat wat, ja?
6: Nou, weet ik niet. Maar als ik misschien op haar zou lijken, dan...
1: Ja, is dat goed?
6: Ja.
7: Met wie zou ik willen ruilen?
1: Ja,
7: nou, dat is een moeilijke vraag.
1: Ja. Nou ja, het ligt eraan.
7: Ik zou met niemand willen ruilen, want ik ben al blij met wat ik heb en met wat ik doe.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat doet u? Mag ik het vragen?
7: Ja, ik ben taxichauffeur, want ik rij je taxi meestal. En ik doe het meer voor dingen ouder ook, zeg maar.
1: Ja.
7: Ja, voor de WMO's.
1: Ja.
7: Voor de bejaarden, gehandicapten.
1: En dan zou u niet willen ruilen?
7: Ja, ik zou niet weten met wie eigenlijk.
1: Het is gewoon een fijn beroep.
7: Ja, dat is een leuk beroep. En ik heb het naar mijn zin ook.
1: Oh, wat mooi.
7: Dus ja.
1: Maar goed om te horen.
7: Ja, zeker.
1: Het is radio, maar ik zie het in uw ogen.
2: Nou, ik zou koningin Maxima wel eens leuk vinden.
1: Wow.
2: Ja, lijkt me wel leuk.
1: Weet
2: gewoon
1: het zeker?
2: Een dagje. Ja.
1: Het moet in protocol, hè? Heel strikt.
2: Dat
1: best
2: is
1: wel.
2: Dan wel weer zo. Ja, en Willem-Alexander zie ik dat niet zo zitten. Maar gewoon die dingen die zij doet, dat lijkt me wel eens leuk. Voor één dagje.
1: Voor een dagje, ja.
2: Voor één dagje, niet langer.
1: Ja. Wat zou je graag willen doen in die rol?
2: Nou, ik zit al vooral te denken van... die afgelopen Koningsdag, dat vond ik grappig dat zij ging schaatsen.
1: Oh ja,
2: Dat vond ik leuk. En zij kan altijd hele mooie kleren even voor zo'n dagje. Nou, lijkt me ook wel wat. Of een leuk staatsbezoek.
1: U moet hier naar Donald Trump toe.
2: Ja, nou, dat niet. Nee, die sla ik van weer over.
1: Dat mag de echte doen.
2: Dat mag de echte dan doen, hoor. He?
8: Minister van Buitenlandse Zaken.
1: Oh, dat is pittig.
8: Nou ja, u vraagt het en ik geef u antwoord.
1: Maar dan bent u vast iets van plan?
8: Nou ja, een buitenlandse reis maken natuurlijk.
1: Oh, lekker buitenlandse reizen maken. Maar zou u die diplomatie een beetje beheersen dan? Om dat te kunnen waarmaken?
8: Nou, ik ben politiek ambtsdrager, dus bij het waterschap.
1: Oh.
8: Dus een klein beetje politiek gevoel heb ik wel. Maar ik ben in de basis geen politicus. Mijn achtergrond is niet...
1: Nee, het is wel anders natuurlijk.
8: Ja, het is meer 0-1-1 eigenlijk, is mijn achtergrond.
1: Maar u zou ambassadeur kunnen zijn voor hoe we in Nederland met het water omgaan. Waterberging.
8: Zeker.
9: De enige, ik nu zou moeten denken met wie ik zou willen ruilen, maar die leeft niet meer zoals we hem hebben gekend, maar Jezus Christus.
1: Oh, Oeh, jee, maar dat is wel een flinke opgave.
9: Klopt. Oeh. Ja, dat is best wel lastig soms. Maar het lijkt me ook wel weer een bijzonder iets.
1: Nogal.
9: Ja, ja.
1: Ja, dat is nogal niet een voorbeeld.
9: Zeker.
1: Dat is heel groot.
9: Ja, maar hij is ook heel groot.
1: Oh, wow. Nou ja, net zei meneer Rob Jetten, de premier, dat is ook al heel hoog gegrepen. Best wel, maar Jezus is nog weer hoger.
9: Dan?
1: Oh. Nou ja, dan de premier natuurlijk.
9: Sowieso.
1: Waarom zou je dat willen doen?
9: Omdat Jezus sowieso de enige mens is waarvan ik in ieder geval geloof. Die zonder zonde heeft gewandeld en eigenlijk alles vanuit de liefde en de goedheid deed. Dus het lijkt me wel bijzonder om mee te maken hoe dat zou zijn als een mens die imperfect is en ook fouten heeft gemaakt. Hoe dat dan zou zijn in zijn schoenen.
1: Nou ja, Jezus zei van zichzelf dat hij ook fouten maakte, toch?
9: Maar niet gezondig was zoals wij.
1: Nee, oké.
9: Dat bedoel ik meer.
1: Maar want anders is het zo moeilijk, lijkt mij. Dan sta je wel in hele grote schoenen. Maar Jezus is een voorbeeld voor jou, neem ik aan. Dus.
9: Ja, ja, ja, dat geweldig. Klopt. Ja, zeker.
1: Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?
6: Nooit zo over nagedacht eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook niet hoor.
6: Nee, hè? Nee.
1: Maar toch.
6: En het moet een persoon zijn.
1: Nee, dat moet helemaal niks.
6: Nee.
1: Dat moet helemaal niks. Veel mensen beginnen met de politiek natuurlijk. Van, nou, dan zou ik het wel eens even opschudden. Maar kan je ook natuurlijk een bekende filmster zijn. Hè, om in een film te spelen.
6: Zoiets, ja.
1: Of een bepaald beroep dat je zou willen proberen.
6: Nee, eigenlijk zou ik het echt niet weten.
1: Nee?
3: Dat is toch wel een vraag die ineens zo op je afkomt, hè?
1: Ja. Maar u gaat niet voor lager. Echt premier dus. Ja. Zo. Hallo, hij is premier, ja.
3: Ja, dat is zo.
1: Algemene zaken, ja.
3: Ja.
1: Nou, wat zou u het eerst... Misschien heeft hij iets voor in de mond en zegt, nou, ga ik eerst doen dan. Meteen. Ja,
5: nou, dat zou ik niet zo durven zeggen.
1: Andere koffie op het ministerie.
5: Ik zou voor strengere aanpak van de kleine criminaliteit zijn. Een beetje conservatief, gewoon weer rust in de maatschappij.
1: En moet de landsregering dan doen of moet dit delegeren naar gemeenten?
5: Ja, ik denk wel delegeren, want uiteindelijk weten die de knelpunten plaatselijk het beste.
1: Ja. Ja, vind ik ook. Heeft u daar, is het echt zo dat. Verzint u te plek of nee, loopt u er echt mee rond?
5: Nee, ik loop er niet meer rond.
1: Want je krijgt heel veel bagger over je heen.
5: Ja, nee, dat zal zeker. Zeker
1: als het maar één dagje is.
5: Ja. Daarom zou ik het ook niet langer dan één dag willen.
1: Juist. Ja. Hele goeie.
5: Ja.
10: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.
11: What's keeping the White House white? Is it chalk? Is it fog? Is it fear? Are they staying up most of the night? Sending somebody out for a beer? Is it bedtime for Bonzo? Is it time for a change? Is it flavor-free TV dinner?

Nieuwe versie van La Vie en Rose in 1981. Want de oude versie kwam uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Verder hoorde je America for Beginners van Letton Carter. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. Of blijft het daar wel bij? Geen idee. We gaan het zo horen naar Mariah Carey. And We Belong Together.

De legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiewahoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legden ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kippensoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met 2 maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1 eitje. Dat zijn er krap een dozijn per jaar. De eitjes zelf zijn bovendien zo klein dat je ze niet eens ziet. De bloederige verpakking valt echter des te meer op. Elke maand komt ze met veel misbaar naar buiten. Dat wil zeggen tot de vrouw een jaar of 50 is. Daarna raakt ze van de leg af. Haar eierstokken weigeren dan nog langer te gehoorzamen aan de werkorders van de hormonen. Voorgoed.

0: En dat is dan zo ongeveer het enige waarin de mens uniek is. Onze taal, nog het gebruik van werktuigen, markeren de grens tussen mens en dier zo scherp als het optreden van de menopauze. Zoiets als een olifant in de overgang bestaat dus niet, godzijdank. En daar is een goede reden voor. Zodra een wijfje ophoudt met eicellen te maken, draagt het niet meer bij tot de voortplanting en maakt de natuur korte metten. Zelfs onze huisdieren hebben het ontzag hiervoor nog niet verloren. Zo wierp de oudste koe van Nederland tot op het laatst haar 30 kalveren bijeen en gaf ze melk tot op haar 36e. Dieren werpen tot ze erbij neervallen. Of beter gezegd, ze vallen erbij neer voordat ze niet meer kunnen werpen. Met de mens ging het aanvankelijk niet anders. Van nature behoren we al lang voor ons 50ste jaar te zijn opgegeten door een kort aangebonden holenbeer, aan de pest of gele pip bezweken of in de zoveelste bevalling gebleven. Onze naaste wilde verwanten, de chimpansees en orang-oetans, zijn op hun 30ste stokoud en der dagen zat. Alles wat een mens ouder wordt dan 40 jaar is veroverd op de natuur. Een toegift van de cultuur. Alleen wat de eierproductie betreft sterft een vrouw nog in het op oeroude biologische klokken vastgestelde uur. En soms doet ze daar heel raar bij. En de man? Het is niet eerlijk verdeeld. Terwijl de vrouw omstreeks haar 50ste haar vruchtbaarheid verliest, blijft die van haar man tot zijn laatste snik intact. Als je die oude baasjes voor het raam van het bejaardenoord ziet, zou je het niet zeggen. Maar onder de ogen van de directrice zitten ze elke dag nog miljoenen en miljoenen zaadjes aan te maken. Hoewel iets minder rap dan jongzaad, een beetje stram, is elk van die zaadjes nog best in staat die directrice of een ander te bevruchten. Als zij tenminste de 50 nog niet is gepasseerd.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

legendarische zanger Armand hoorde je natuurlijk, met Blommekenners. Benedict de Min was zijn grootste, misschien ken je dat nog wel. En Ronan Keating hoorde je hier in de late avond met When You Say Nothing At All. In een ogenblik gaan we het hebben over over een mooie prijs. De Volkskrant Cultuur- en Kunstprijs. Ja, dat viert een verjaardag en dat wordt binnenkort gevierd. En we gaan praten met Lineke Hulshoff. Zij is curator Stedelijk Museum van Schiedam. Ze weet er alles van. Komt eraan. Na deze van Glenn Medeiros. Love always find a reason.

0: gaan praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshoff. Lieneke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
1: Ja, dat klopt. In de Monopol. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
1: Klopt, aan de overkant van het museum, ja.
0: Wat voor kunst is er te zien?
1: Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan de plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, of een soort getekende schilderijen. Er is geluid, eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven, maar dat al die 4 kunstenaars echt samen 1 grote tentoonstelling maken in de Monopol.
0: Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
1: Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs. Mm-hmm. En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopol. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
0: Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal.
1: Nee,
0: dat nog niet. Het is nog spannend.
1: Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
0: kijk,
1: inderdaad.
0: Ja, dan blijft het toch spannend voor 1 van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
1: Dat kan nog iedereen zijn. Ja. En er is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
0: En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
1: Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
0: Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
1: week? Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En dat is ook een hele dag met allerlei evenementen, dus rondleidingen, interviews. Okay. En dan aan het einde van die middag wordt de prijs uitgereikt.
0: En dat is in Monopol dus?
1: Dat is in de Monopol van Schiedam.
0: Ja, bij het Stedelijk Museum dus. Ja. Spannend?
1: Ja, het is spannend, maar voor mij is het doel meer om die tentoonstelling heel mooi te krijgen met, mm-hmm, met hun 4. Ik denk dat het voor de kunstenaar spannender is wie wint.
0: Ja, wie wint, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Maar u bent wel tevreden over de manier waarop er nu kunst geëxposeerd wordt?
1: Enorm blij, ja. Het zijn echt enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat ze alle 4 heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
0: Ja, nou,
1: er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
0: Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
1: Kom je gewoon bij die Monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zal tegenkomen.
0: Ja, en tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
1: Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
0: Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
1: Ja, en de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
0: Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toe gaan, dat lijkt me het beste.
1: Precies, dat zou ik ook doen.
0: Lieneke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

Een prachtig nummer van Meghan Trainor, Just a Friend to You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. Zoals gebruikelijk. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer heerlijke muziek draaien. En leuke onderwerpen voor je bij elkaar sprokkelen. Komt allemaal goed. Ik wens je voor zometeen mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat je een hele goede wacht hebt. En ons veilig houdt. Heel belangrijk. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent opdat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits.